0: Ek te dweud mae'n dweud o he gysig dan zi di tak na zi tan not nis tam wab mek sto kudur up ag egnop dyn o'n gys o he. O se bit se gyba dan na ka spump na nyeisha ba dyg ni zan psish gyba na sa he he me men gyba he ksko ni zan. Ek a jo dak se dwi egn dis nacht gyba dro a se skyn dybska o ni dat na dema dat se dyg na biopsk. Tis bi women gy is me na gnop dyn o gyba gys o a jet se biad. Age there you banish the way here. Was a bit need saying about Dan Mugmagia, but I hear I hear good need say about Pshish, my men. Nisha swim the nish no big store that needs and happy ops, so that should you have to go assess and the Pskog about Dan, need that Nisha, Nisha subject of happy ops. LG4 and Optinode and Jisho Hag, not another shouse, get the yokes when they tag in and stamina percent. Ik zeg ze wie te moet gebaas op de niche nou jij en uit dat een happy ops zo dat ze dus dat die ja bij zijn mijn mensen die ik kon dit dagen stem nog percentage zeggen ze wie zo iets moet gebaan die show zo dat ze niet dat nee ik heb dat een happy ops en gewaad gemaakt Shepherdville ik nog bij nog gebaan die show heel schat dat ik kon dit dagen dat als nog percentage zeggen gebaan zo iets moet gebaan die show zet ze bij het net dat schop dat die schat gebaan Nish notch gishwash pump the nish or subject that can help you up, so that should we start with the yokes conditagan. Nish notch gishwash, nit that name that can help you up, so we more tashi man one that took a knob they know the shad get the yokes conditagan. Swim the nish no nish or can help you up, so that should get the yokes conditagan, nit that naked or subject that can help you up. Well, there we also on POJ, Mr. Sisney, Shibu Morgan, they know the shad get the yokes conditagan, give out Rishnagan to eat some more to give out some no present. Eka swim the nish and stum no big to the can help you up. So tak se dwi'n gyda i'w sgwn di tagen stym no percent i'n gyda i'n mwt gyda di tat neu gan yn ewch siab dy dyg nebio ob sgwrs gyda nes a nemys gyda gyda obdyn nhw di'n di siwr di siarad sgwrs gyda bebe gyda sgwrn bwyta gyda stym no percent i'n gyda i'n mwt i'n sgwrs gyda di siarad sbwb na nis no big stwrs gyda gyda nebio ob sgwrs gyda tak se dwi'n gyda i'w sgwn di tagen yn stym no percent i'n gyda i'n mwt ni tat neu gan yn ewch siab dy dyg nebio ob sgwrs Mae taig mi gan obdyn nhw da dwi'n mwn a sbwb na nis no big stwrs gyda gyda nebio ob sgwrs Dus had ik die ex kon dit eigen een similar percent, maar ik snap het zoiets moet. Ik kan niet dat nee, en een shop te de Gentebjopsk. Senator Valdor Amos, ik heb de nood, had ik die ex kon dit eigen, similar percent, maar ik snap het zoiets moet. Niet eens schopt dat je schad. Ik snap het het studeren dit namstoots en spompt de niche nu en een oud de Gentebjopsk. Zo dacht ze dat die ex kon dit eigen. Ja, bij Josh, nog een keer dat studeren dit namstoots niet dat nee, en een oud shop te de Gentebjopsk. Ook bij Joanne, ik heb de nood, had ik die ex kon dit eigen, neemt de no percent, maar ik snap het. Zo iets moet je bij die schop tijd is er des pop nee niet nog jij en nee dat ik een heb jobsk zo dat ik zo dat die ik schoon dit act ik kan niet dat nee niet eens heb dat ik een heb jobsk ik moet weer molen als ik nog tegen die schaag dat die ik schoon dit dagen ik ga om die schoen dat je bij precies kies naar een zo iets moet bij je diba je is nacht zo iets stoot dat die dan nam stoot schop tijd is er des de schaag met dat de schaag niet nog meer risico's dat die schaag But that can it's much spump then nish no nyad that can help you up, so that should we start with the moon. You get rid of stone them sod, nit that nish no that can help you up, so I'm a sweet mother than the detect that it down not, eh, my god, molyat.
1: What Jack Neva Rasnow White, I ended up at Sinai, special needs advisor, Creation Government. CBC since the not, I got that, what Jack.
0: Ik hoor een opdeling dat we dus gaat hier bij EU, Chayo, zo ik is hoe dat hier bij is history een opdeling. Ik hoor dus zo en dus hem dat is kwestie de wapen bissem. Ik hoor dit was aan bijna de genoeg is de pschke kort gaan je het dan nu het dan nog. Ik was aan PD ik heb de niet het dan nog. Ik heb een big stem en nog niet zoals hem nog jaren nee. Ik heb dat sweet aan die band de hoe is het dat nou was aan P nu go. Nou go skate go here go go. Gawe gafod o ddod gyda'n yw i dawn no. Ac o'n hewi, yna new siab, yna new nhw gait sedd o'n dis gael siarad. Louis Riel is ngasol gan na gydag gyda'n yw a'i wgiaid eit sedd yn haw a Montana hew den haw a he. Wdeg a Canada gael gael bydd a'i at gydag gyda'n yw gais nag sydd a'i he. Gael North West Rebellion gyda'n yw I go how we could just work up today in world history when you some that is said nishno yana no shabe said still stas on NASA and you give a gish nak so that get shoddy by you hey ums and here no you got a message how they get they say nothing not give on Mars now we read them all we got stick not they not in there I can get shy snag and you by and nista bisem ki baish nagni ba engesh nagni ba nyun de shete jis with od moga ma ga he engesh nagni ba mamo no shab babun ki ba jis nagni tsengi ba gaish dgni ki ba nyo and mok ba gen hegen op de nod nem no nyai to pigen engesh nagni ki ba de 45 kilometers is de ki ba de no de not ki ba mor se nyo he is pita not ki ba ne shum skota not ne ge planet

0: Ik zit er iets meer door hier dieschig dan ze die dacht en dat ze dan nooit niet om wat meest ook kunnen rappen tegen op de noorden die zo hier was er bij ze gebeurd dan ik als pumpen niet is er bij de niet zijn precies gebeurd als hij hij met men gebeurd hij ik schoon niet zijn ik had jou dacht ze doe ik dus nacht gebeurd door was dus kun de beskou niet dat en de hem dat ze dat niet bij opsk tussen bij women die is meen ik op de noorden die van die zo het gebeurd Each day you banish the way here. Wasabi needs saying about Dan Mugmagabaja here. I could need say about Pshish, my men. Nisha swamp and Nish no big stow the needs and happy ops. So that should you but go was Seskin the Pskal Yabadan, Nitat Nisha, Nisha Sub to the Hepiopsk. LG4 Gnoptenod and Jishuhe Gnoptenod the Shouts get the Yukskun date again. And Stamino percent. Ik zeg dat we te moet gebaas op de nisch nooit een uitdruk dagen hebben op schreeuw dag zo doet dat die ja bij zijn mijn mens dat die ik schoon die dagen stemmen nog present is dagen zei we te moet gebaan die show zo dag zo niet dat nee ik heb dat dagen hebben op en ga wat je gemaakt Shepherdville ik heb nog gebaan die show heel schat dat ik schoon die dagen dat als me nog present is dagen gebaan zei we te moet gebaan die show zet ze bij het hek net dat schop dat is gaat die bagen Nish not gishpshuras pumpne nisho sabze dek nebi ops, so dak se dui sadge di yuk skun di tagen. Nish not gishpshuras, nit dat nema dat se dek nebi ops, ka wimo tashi manuan la tukeg nopte ino, do sadge di yuk skun di tagen. Shpumne nish no nisho sadge dek nebi ops, jo dak se dge di yuk skun di tagen, nit dat nega dos sabze dek nebi ops. Wadew we usan P.O. James tisni shibug moog nach deno, do sadge di yuk skun di tagen, gibad gish nagen zewi zimut, gibad stum no present, eka shpumne nish no stum no beg tge dek nebi ops, So tak se dwi zgedi yuk skun di tagen stumd no percent ish nagen zewi zmut giba di tat ne yana neu shab zedek ne biops gwa shk egnish ad nemes gagen op teino di indi shu je di shirad zgedi ya bebe gid skun bwi tse giba stumd no percent ish nagen zewi zmut ish gop ta di shirad shpump ne nish no bik shu zgedek ne biops jeo tak se zgedi yuk skun di tagen stumd no percent ish nagen zewi zmut ni tat ne yana neu shab zedek ne biops ba taig migen op teino da zgedi zmun ha shpump ne nish no bik shu zgedek ne biops jeo tak se Dus had ik het hier geschonden die dagen. En stemmen op procent, maar ik snak een zeewit zomoot. Ik kan niet dat niet. En een oorschap te dagen heb je opsk. Sanitaire Valdor Amos, ik heb een oorschap te dagen. Dus had ik het hier geschonden die dagen. Stemmen op procent, maar ik snak een zeewit zomoot. En ik schop dat je schrad. Ik snak een getet studaten dit namstoot. En spompen de nisch nu jenen oorschap te dagen heb je opsk. Dus had ik het hier geschonden die dagen. Ja, bij jou is nog een keer dat studenten die dan hem studeren niet dat nee, jullie nog schapen dat ik een happy opsk. Ook bij jou is nog een opdracht nodig dat ik die ook schoon deed dat ik een naam de 0% maar is nog een zoiets moet je bent die schop dat die schade is. Pomp nee, niets nog jullie nog dat ik een happy opsk. Zo dat ik ze dat die ook schoon deed dat ik niet dat nee, jullie schapen dat ik een happy opsk. Ik moet weer molen als ik een opdracht nodig zag dat ik die ook schoon deed dat ik daar die schoon deed ze bij precies kreeg nog een zoiets moet je bij die bal. Zo is nog te weinig studenten die dan hem studeren schop dat die schade en deze gaan dat niet zeggen, niet nu meer riskeert dat is, dat dat kan het moet spumpen en niet nu niet dat ik een heb je opsk, jouw dag zou doen iets dat er iets moet, eerder dat er iets doet dan is zo, niet dat nee niet nu dat ik een heb je opsk, maar als je het maar dan die dag dat ziet dan nooit, eerder mag het molen. Wat je
1: ook niet bij rust nog bij, einde dat het zijn is, special needs advisor coordination government, CBC agents dan na, ik ga wat je.
0: Ik hoor een opdracht nodig, die is radio bij EU, Chayo, Zoegers, Hodatsky, maar is history een opdracht nodig. Ik hoor een gisho en gisham dat is kwestie de Wabgen Bissum. Ik hoor ze het was van Bino, de gnu is de pschkakot, ja, nu het dan nog. Ik heb al was van PD, ik heb al de gnit, ik dan nog. Ik heb een pikstem nog, niet zoals hem nog, ja, nee, ik heb het zoiets aan het gebaan, de huizen dat en hou was van P, nu go. En hou go skate go here, go wig up a thought dat gebaan, nu ik dan nog. Ik kom heel wie, jenna neus schab, jenna neem nog, ik zei doen die schaarschad. Louis Riel is nog zo gaan, nog een dikke bij nu, hoe jij dit zei, den hou Montana, heel den hou hier, hoe dek ik kan dat ik ook bij jij, ja, schad dikke bij, ik heb aan jou geen snakse daar hier, hoe ik een Northwest Rebellion kiba gaat daar. Ago hawi ag dísu ag nabdain a Today in World History hwn dísu am dati sgwysid nísnw ni anna nio siag gwysid siw staso NASA ag nio gyba gais nag sydod gai tsigod gyba nio hiw umsyn hi gno nio gyba hiw message hwn dde gai dese ag nabdain nod gyba Mars na hwi wy dyma hwi gais sig nabdain nod nde ag gais gais nag nid gyba And nista bisam ki baish nagini ki ba engesh nagini ki ba nyun de shete jis vidod moga maga hai engesh nagini ki ba mamu no shab babun ki ba jis nagini chen ki ba gaish dgini ki ba nyo and mok ba gne gna play node nem no nyai to pigan engesh nagini ki ba de 45 kilometers each day ki ba de no de not ki ba more sign you a spit I not ki ba ne shum squat I not ne ge planet

0: שבטונו אותן ההוגה, הותאון שכרגי בגשע בטו יוגה, אירי ניפוס ותמקן גשע יעמודו קיבניו איתם נוגי בגשע מסון הוסדודניו, הותגמש כדוש דייד, זיתמק קמפני גבגניו שווית זמדד עודניין דייד, את זה ווינפל גולד מיין, והם מגגוש כדע וישוון, יו כמו הוישוון, אגנפתנו גבגניו גשע, צדרים גבגניו גשע, שווית מסדוד גבגניו איתם נוסוון פי, so, Och hemma går jag och jag knappt är nånting bara när vi ska med texter så här. Än jag nåt så nåt med texter så här. Jag inte säger bara det känns komma nåt äsk. Så och hemma går så en pio till macken. Jag inte så att bättre till bättre att bara måste jag kibba det då.
1: Och jag måste jag gärna stå inne nåt jag komex ska det huggen gå jag knappt är nåt den där. Jag ska ta kudda bi just sitt. Zagon mawj ha gachi jis sin gibo ha jie mai tami hi waj baig zagon.
2: Enge da wain ha a shichi ha egin eit egin oj. Nas tae jim shal gachi da wait a monat na hao ant du goga no jie yim do. Ayo safety mean. Ta ha ndeg eish tado nyo mesh gnao nde eish bina ni edna shi shagwa shi go nyo mesh gnao. Egun in ha I deep man geni it's an easy fix. The cogan hair, of course, new are you abitune hair. My abitune, but the contract opportunities that would nashka in Daimunan, did you wait the matana, did you take on her, did you get to distribute? So we're going to know, but it's the safety environment, your protection, Nesta get it, did you get a chest now on us? You know, it don't, did you get a take note, I got a jab scognut, you know.
1: Jadi ke most nat kenyu itu. Then engkau itu company jadi dapat zaim itu kau dapat jadu dekau ya zukau yo ke kajmak.
2: Niat ke di GM tanan hai the transcript hai the comex. Esku main ni team hard esku ni ayo comex aku semalam ni zai hai the team aji. I'm sure Marco Donio, Comex. In the description of the monitoring committee. How did you reach you committee at Ducks?
1: Oh my God, God, I know this is not a company. How can we have got much eco friendly? Mogu mae gebyd roes go jawn ata da yw'n gwneud si o dynda go jyd i swyjawad wyjawadig hei gwneud go i yw i thwni o gemeg i yw'n byd naes i gynnu o gea go jyst eitem go jyst go dynda